0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: De andere hebben een rutbuster, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die er dan, de christen die erop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz!
0: Ich bin...

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die drie, daar gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.